0: blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Nu nog het weer. Op dit moment is het 15 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het westen. Later blijft de temperatuur schommelen rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Nu nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en blijft daarna ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Nu nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en blijft daarna ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Nu nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en blijft daarna ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië zijn in Riyad 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Brokstukken van 2 onderschepte kruisraketten beschadigden 15 woningen. In het oosten werd een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen. Daar brak brand uit. Er vielen geen slachtoffers. Rusland heeft dinsdagavond Kiev bestookt met ballistische raketten. Volgens burgemeester Vitali Klitschko kwam 1 persoon om het leven en raakten 17 mensen gewond. President Volodymyr Zelensky zegt dat vooral de energieinfrastructuur, met name een warmtecentrale, doelwit was. Bewoners van getroffen appartementen zijn geëvacueerd. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment rond 12 graden en blijft daar ongeveer schommelen. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het westen en blijft voorlopig aanwezig. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd rustig, met weinig verandering in temperatuur en bewolking. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië zijn in Riyad 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Brokstukken van 2 onderschepte kruisraketten beschadigden 15 woningen. In het oosten werd een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen. Daar brak brand uit. Er vielen geen slachtoffers. Rusland heeft dinsdagavond Kiev bestookt met ballistische raketten. Volgens burgemeester Vitali Klitschko kwam 1 persoon om het leven en raakten 17 mensen gewond. President Volodymyr Zelensky zegt dat vooral de energieinfrastructuur, met name een warmtecentrale, doelwit was. Bewoners van getroffen appartementen zijn geëvacueerd. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jette waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jette zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. Nu nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment rond 12 graden en blijft daar ongeveer schommelen. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het westen en blijft voorlopig aanwezig. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd rustig, met weinig verandering in temperatuur en bewolking. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten, kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië zijn in Riyadh 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Brokstukken van 2 onderschepte kruisraketten beschadigden 15 woningen. In het oosten werd een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen. Daar brak brand uit. Er vielen geen slachtoffers. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 12 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten.
3: Joey Koeipoets.
4: Goedemorgen, we beginnen aan de ochtendshow voor de woensdag 14 oktober.

Het was Dinah Washington en Mad About the Boy. Manfred Mann's Earth Band. En Davies on the Road Again hoorde je ook nog tijdens het begin van de ochtendshow. Voor de woensdag, dus 14 oktober. Goedemorgen. Als je de radio aan laat staan, dan hoor je straks Cat Stevens, Chris Andrews. En we gaan nu naar 1979. Das Your Mother Know, hier is ABBA.

Met de piano van Cat Stevens. Eindigen we dit mooie liedje. Morning Has Broken van uit 1972. Ja. Pretty Belinda van Chris Andrews hoorde ook nog een oerend hart van Normaal. Die was aangevraagd via de WhatsApp 06-5139-5139. Mag je ook doen, hè? Als je een plaatje wil aanvragen, 06-5139-5139.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten, kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampte vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op Saoedi-Arabië zijn in Riyadh 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Brokstukken van 2 onderschepte kruisraketten beschadigden 15 woningen. In het oosten werd een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen. Daar brak brand uit. Er vielen geen slachtoffers. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 12 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

was Elton John en Your Song en Spanish Harlem van Aretha Franklin. Dat hoorde je ook nog. Oeh. Ah, dit is leuk, hè? Even genieten van Kyu Sakamoto.

Gladys Knight en de Pips. Ook zij scoren grote hits in de jaren 70. Dit was Come Back and Finish What You Started. Dit is Feel Good Radio. Nou, finishen wat we starten doen we zeker met de ochtendshow natuurlijk. Want we zitten er lekker midden in. We zijn begonnen om 7 uur vanochtend. En we gaan door tot 10 uur. Nu met Lover Medley, The Doors.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen Arriva-treinen in Limburg. In Noord-Brabant rijdt volgens Arriva ongeveer 15% van de bussen. In Twente rijdt ongeveer de helft van de bussen. In Limburg rijdt bijna drie kwart van de bussen. In de Achterhoek en het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampte vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 11 naar ongeveer 14 graden. Dat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de rest van de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Hey, goedemorgen, u twee vanochtend. Show is 8 uur geweest. We hebben zometeen dan

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen Arriva-treinen in Limburg. In Noord-Brabant rijdt volgens Arriva ongeveer 15% van de bussen. In Twente rijdt ongeveer de helft van de bussen. In Limburg rijdt bijna driekwart van de bussen. In de Achterhoek en het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten, kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 11 naar ongeveer 14 graden. Dat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de rest van de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetewoude Rijndijk en Hoofddorp. 20 kilometer met een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knaalpunt-Burgerveen. 6 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A4.
2: Opnieuw een 30 minuten hits uit de jaren 60 en 70.

Crying, ja, dat was Roy Orbison op Feel Good Radio 60s en 76. Wakker worden doen we samen, heerlijk toch? Met Tom Jones, Michael Jackson, Smokies, ze zijn allemaal voor je klaar. Maar nu een liedje op het randje van de jaren 70, 1979. Mama Leone, hier is B.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen Arriva-treinen in Limburg. In Noord-Brabant rijdt volgens Arriva ongeveer 15% van de bussen. In Twente rijdt ongeveer de helft van de bussen. In Limburg rijdt bijna drie kwart van de bussen. In de Achterhoek en het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten, kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 11 naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey.

Silver Convention, Get Up and Boogie. Het is Feel Good Radio met de beste 60s en 70s hits. Wakker worden doen we samen met Can't Stand Losing You. Hier is de Police.

0: je nu in de badkamer aan hebt staan, galmt lekker door. En Queen en Don't Stop Me Now. Dit is Feel Good Radio, de beste 60s en 70s hits. Zometeen Patricia Paaien, nu Dean Friedman.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never complains.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen Arriva-treinen in Limburg. In Noord-Brabant rijdt volgens Arriva ongeveer 15% van de bussen. In Twente rijdt ongeveer de helft van de bussen. In Limburg rijdt bijna drie kwart van de bussen. In de Achterhoek en het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. Ook in 2025 aten Nederlanders minder vlees. Onderzoekers van Wageningen University and Research becijferden een verbruik van 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Dat is 1,5 kilo minder dan in het jaar ervoor. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip iets meer. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot op de Ganges was gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden redden meerdere mensen. De reddingsoperatie gaat nog door. De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika, ten zuiden van de Sahara, verslechtert de situatie. Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 11 naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Billy Joe Royal was dat, een Down in the Boondocks. Hey, het is hartstikke leuk, het is gezellig hier in de studio. De collega's van de Bellijn, die zijn ook al lekker aan de koffie. Want zometeen na 10 uur, dan zitten ze er klaar voor. 085-2-00-899. Gezellig een praatje buiten de uitzending. Eventjes je hart luchten, een luisterend oor. Of als je gewoon even wil laten weten dat de radio aanstaat. 085-2-00-899. Om 10 uur is de lijn geopend.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure over schadevergoeding verloren. Een rechter kende vorig jaar nog een vergoeding toe en stelde dat het

0: onderzoek naar haar dood ernstig tekort was geschoten. Smit kwam in 2017 om het leven na een val uit een flatgebouw in Kuala Lumpur. De familie overweegt beroep. Nederlanders aten ook vorig jaar minder vlees. Dat melden onderzoekers van Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik kwam uit op gemiddeld 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan werd opgegeten. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip juist iets meer. Een 22-jarige Nederlander zit in België vast voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne, bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen een voordeur hebben gegooid. De bewoners blusten het vuur zelf. De politie spoorde hem op via een deelstep. Hij werd op 6 oktober overgeleverd. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen stroomopwaarts varen. De maatregel ging om 9 uur in vanwege de lage waterstand. De waterstanden worden nu gemonitord. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 13 naar ongeveer 17 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Voor de rest worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Bliek.
2: 11 uur geweest op de middelste woensdag van de week. Goedemorgen, we gaan er weer een uurtje lekker tegenaan.

Ik zie hem nog lopen, hè? Chef van Oekal op tv. Luf en Waldo, Lala, You Owe Me. Was dat hier op de woensdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. En hier word je ook vrolijk van. Het zijn Mac en Katie Kisson.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure over schadevergoeding verloren. Een rechter kende vorig jaar nog een vergoeding toe en stelde dat het onderzoek naar haar dood ernstig tekort was geschoten. Smit kwam in 2017 om het leven na een val uit een flatgebouw in Kuala Lumpur. De familie overweegt beroep. Nederlanders aten ook vorig jaar minder vlees. Dat melden onderzoekers van Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik kwam uit op gemiddeld 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan werd opgegeten. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip juist iets meer. Een 22-jarige Nederlander zit in België vast voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne, bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen een voordeur hebben gegooid. De bewoners blusten het vuur zelf. De politie spoorde hem op via een deelstep. Hij werd op 6 oktober overgeleverd. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen stroomopwaarts varen. De maatregel ging om 9 uur in vanwege de lage waterstand. De waterstanden worden nu gemonitord. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 13 naar ongeveer 17 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Voor de rest worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

red ik nog jouw zonder. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ray Parker Jr. met zijn groep Radio. Jack en Jill was dat hier op de woensdagmorgen van Feel Good, 60s en 70s. Even een aanradertje om nog eens een keertje te kijken. I Walk the Line, dat is een film over het leven van Johnny Cash. En je ziet

0: zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Journalisten van CNN, MS Now en Politico houden voorlopig toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De media werden op 18 september door president Trump geweerd. De tijdelijke toegang liep dinsdag af, maar is nu verlengd zolang de rechtszaak loopt. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure over schadevergoeding verloren. Een rechter kende vorig jaar nog een vergoeding toe en stelde dat het onderzoek naar haar dood ernstig tekort was geschoten. Smit kwam in 2017 om het leven na een val uit een flatgebouw in Kuala Lumpur. De familie overweegt beroep. Nederlanders aten ook vorig jaar minder vlees. Dat melden onderzoekers van Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik kwam uit op gemiddeld 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan werd opgegeten. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip juist iets meer. Een 22-jarige Nederlander zit in België vast voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne, bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen een voordeur hebben gegooid. De bewoners blusten het vuur zelf. De politie spoorde hem op via een deelstep. Hij werd op 6 oktober overgeleverd. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt vanaf 15 graden nog iets op en blijft daarna rond 17 graden. Ook de komende tijd verandert er verder weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Erwin van der Brink.

Er zijn nogal wat versies van dit liedje. Dit was die van The Cats uit Volendam. Save the Last Dance for Me. De lunch is begonnen, mag je ook aan het smikkelen zijn. Eet smakelijk en ik regel het muziekje er weer bij. En vandaag woensdagmiddag, veel met 60s en 70s met Andy Kim. En dat heerlijke Baby I Love.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Journalisten van CNN, MS Now en Politico houden voorlopig toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De media werden op 18 september door president Trump geweerd. De tijdelijke toegang liep dinsdag af, maar is nu verlengd zolang de rechtszaak loopt. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure over schadevergoeding verloren. Een rechter kende vorig jaar nog een vergoeding toe en stelde dat het onderzoek naar haar dood ernstig tekort was geschoten. Smit kwam in 2017 om het leven na een val uit een flatgebouw in Kuala Lumpur. De familie overweegt beroep. Nederlanders aten ook vorig jaar minder vlees. Dat melden onderzoekers van Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik kwam uit op gemiddeld 67,3 kilo per persoon, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan werd opgegeten. Vooral varkensvlees werd minder gegeten. Kip juist iets meer. Een 22-jarige Nederlander zit in België vast voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen een voordeur hebben gegooid. De bewoners blusten het vuur zelf. De politie spoorde hem op via een deelstep. Hij werd op 6 oktober overgeleverd. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt vanaf 15 graden nog iets op en blijft daarna rond 17 graden. Ook de komende tijd verandert er verder weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

I feel good, 60s en 70s, bijna 1 uur. Ik ga even een breekje nemen, maar om 4 uur sla ik weer genadeloos toe. Met veel meer lekkers uit de jaren 60 en 70. Voor je nog even het reggae-experimentje van Paul Simon, The Modern.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. De verhuizing was aangekondigd door president Abelardo de la Espriella. Colombia sluit zich aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De meeste landen hebben hun ambassade in Israël, in Tel Aviv, en erkennen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De politie heeft woensdag 3 mensen aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen uit Hoorn en mannen van 18 en 19 jaar uit Zwaag en Avenhoorn. Eerder werden al 2 mannen aangehouden. Een 18-jarige man uit Rotterdam kwam om het leven. De aanleiding wordt onderzocht. Nederland steekt dit jaar nog 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakte dat bekend tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank in Bangkok. Het geld gaat naar een nieuw fonds voor Syrië. De bijdrage komt uit een eerder aangekondigde pot van 25 miljoen euro. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens zegt dat dolfijnen in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. Het verbod kan over ongeveer 2 jaar ingaan. Het dolfinarium in Harderwijk hoeft niet direct dicht. Daar leven nog 22 dolfijnen. Dan nog het weer. Het weerbeeld verandert weinig. Er is afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. De verhuizing was aangekondigd door president Abelardo de la Espriella. Colombia sluit zich aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De meeste landen hebben hun ambassade in Israël, in Tel Aviv, en erkennen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De politie heeft woensdag 3 mensen aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen uit Hoorn en mannen van 18 en 19 jaar uit Zwaag en Avenhoorn. Eerder werden al 2 mannen aangehouden. Een 18-jarige man uit Rotterdam kwam om het leven. De aanleiding wordt onderzocht. Nederland steekt dit jaar nog 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakte dat bekend tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank in Bangkok. Het geld gaat naar een nieuw fonds voor Syrië. De bijdrage komt uit een eerder aangekondigde pot van 25 miljoen euro. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens zegt dat dolfijnen in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. Het verbod kan over ongeveer 2 jaar ingaan. Het dolfinarium in Harderwijk hoeft niet direct dicht. Daar leven nog 22 dolfijnen. Dan nog het weer. Het weerbeeld verandert weinig. Er is afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Saskia Noord maakt opnieuw kans op de NS Publieksprijs. Haar boek Adem is een van de 6 genomineerde titels. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won nooit. De prijs wordt op 12 november voor de 39ste keer uitgereikt. Het publiek kan de komende periode stemmen. In Londen is acteur en komiek Russell Brand door de aanklager een seksueel roofdier genoemd. Brand staat terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen tegen 6 vrouwen. Die feiten zouden zijn gepleegd tussen 1999 en 2009. Brand ontkent alle beschuldigingen. Woensdag volgen de openingspleidooien. Het KNMI gaat vanaf 2 november lokaal waarschuwen met code geel, oranje en rood.

0: De waarschuwingen gelden niet meer per provincie, maar voor kleinere gebieden. Zo zien mensen gerichter waar gevaarlijk weer wordt verwacht. Of er meer waarschuwingen komen, is nog onduidelijk. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. De verhuizing was aangekondigd door president Abelardo de la Espriella. Colombia sluit zich aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De meeste landen hebben hun ambassade in Israël, in Tel Aviv, en erkennen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. Dan nog het weer. De temperatuur blijft rond de 17 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Uit het zuidwesten waait een matige wind. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Saskia Noord maakt opnieuw kans op de NS Publieksprijs. Haar boek Adem is een van de 6 genomineerde titels. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won nooit. De prijs wordt op 12 november voor de 39ste keer uitgereikt. Het publiek kan de komende periode stemmen. In Londen is acteur en komiek Russell Brand door de aanklager een seksueel roofdier genoemd. Brand staat terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen tegen 6 vrouwen. Die feiten zouden zijn gepleegd tussen 1999 en 2009. Brand ontkent alle beschuldigingen. Woensdag volgen de openingspleidooien. Het KNMI gaat vanaf 2 november lokaal waarschuwen met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden niet meer per provincie, maar voor kleinere gebieden. Zo zien mensen gerichter waar gevaarlijk weer wordt verwacht. Of er meer waarschuwingen komen, is nog onduidelijk. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. De verhuizing was aangekondigd door president Abelardo de la Espriella. Colombia sluit zich aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De meeste landen hebben hun ambassade in Israël, in Tel Aviv, en erkennen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. Dan nog het weer. De temperatuur blijft rond de 17 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Uit het zuidwesten waait een matige wind. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In het westen van het land staat een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Sandra Palme snel concrete stappen zet voor het herstel van gedupeerde toeslagenouders. Inge van Dijk van het CDA en Kamerleden van D66, de VVD en PRO willen sommige ouders eerder helpen. Het kabinet mikt op eind 2027, maar dat lijkt niet haalbaar. Het containerschip GFS Pride is bij de straat van Hormuz gezonken nadat het door een projectiel was geraakt. Iran zegt dat het schip op een ontplofte mijn voer. Een ander bulkschip, dat op 23 september werd geraakt, zou na een mislukte reddingspoging ook zinken. Dat melden maritieme veiligheidsbronnen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij zou vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne 25 keer hebben gestoken. Volgens deskundigen heeft hij een psychotische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank doet 11 november uitspraak. De Tweede Kamer vindt het veel te laat dat een meldpunt voor buitenlandse intimidatie pas medio 2028 komt. Het kabinet zegt dat de juridische grondslag ontbreekt. Het meldpunt was 4 jaar geleden al beloofd. Kamerleden dringen aan op snellere actie, omdat intimidatie door China, Rusland en Iran doorgaat. Dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 17 graden. Daarmee blijft het de rest van de dag ongeveer even warm. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: Zo, lekker hoor, zo'n breedje. Ik ben helemaal opgeladen voor 3 uur lang spetterende radio met heel veel mooie muziek. Zet hem maar harder hoor.

Dit blijft legendarisch, het blijft mooi en ook fijn om te horen. Starman, het was David Bowie hier bij Feel Good 60s en 70s. Hey, goedemiddag, we zijn er weer klaar voor 3 uur lang een feestje op de radio. Heb je daar een beetje zin in? Oké, dan gaan we het zeker weer doen tot 1 uur of 7 hier op Feel Good Radio. Het mooiste uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Sandra Palme snel concrete stappen zet voor het herstel van gedupeerde toeslagenouders. Inge van Dijk van het CDA en Kamerleden van D66, de VVD en PRO willen sommige ouders eerder helpen. Het kabinet mikt op eind 2027, maar dat lijkt niet haalbaar. Het containerschip GFS Pride is bij de straat van Hormuz gezonken nadat het door een projectiel was geraakt. Iran zegt dat het schip op een ontplofte mijn voer. Een ander bulkschip, dat op 23 september werd geraakt, zou na een mislukte reddingspoging ook zinken. Dat melden maritieme veiligheidsbronnen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij zou vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne 25 keer hebben gestoken. Volgens deskundigen heeft hij een psychotische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank doet 11 november uitspraak. De Tweede Kamer vindt het veel te laat dat een meldpunt voor buitenlandse intimidatie pas medio 2028 komt. Het kabinet zegt dat de juridische grondslag ontbreekt. Het meldpunt was 4 jaar geleden al beloofd. Kamerleden dringen aan op snellere actie, omdat intimidatie door China, Rusland en Iran doorgaat. Dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 17 graden. Daarmee blijft het de rest van de dag ongeveer even warm. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, ja, ik weet het, de wind huilt om het huis. Het is herfst inmiddels, maar hier was het even zomer op de radio. Met Barry Manilow en de Copacabana. Hij voelt als een zonnetje in de rug, hè, als je deze plaat in de herfst hoort. Even naar Zuid-Frankrijk gaan we. Hij woont daar nog steeds en leeft daar lekker. Ik heb het over deze man. Het is Patrick Hernandez.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. De Amsterdamse stichting BOK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Dat zegt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei zijn 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. 1 verdachte zit nog vast. BOK kreeg vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie. Dan nog het weer. Regen blijft de rest van de dag uit. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 17 graden nu naar ongeveer 14 graden later op de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.
4: Net 5 uur geweest, het is de woensdag.

Ja, het is een rare hobby. Het is een fetish volgens mij. I love the sound of breaking glass. Wie vindt dat dan mooi? Nick Lowe was dat hier uit de jaren 70. Goedemiddag, 5 uur geweest. Je bent bij Feel Good 60s en 70s. En hier zijn de Birds met het legendarische Turn, Turn, Turn.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. De Amsterdamse stichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Dat zegt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei zijn 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. 1 verdachte zit nog vast. Be OK kreeg vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie. Dan nog het weer. Regen blijft de rest van de dag uit. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 17 graden nu naar ongeveer 14 graden later op de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wave uit de jaren 70 en de Boogie Nights, waar we toch nog even een lekker dansje kunnen doen op woensdagmiddag. Daar worden mensen nooit minder van, hè. We blijven even hangen in de jaren 70 met Albert Hammond en de Free.

0: vreest op korte termijn failliet te gaan. De provincie en gemeente Het Hoge Land geven geen extra publiek geld. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment rond 17 graden en daalt later naar ongeveer 14 graden. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Erwin van der Brink.
2: 6 uur geweest en de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s is officieel begonnen. Dan moeten we even vieren, toch? Hier is Wings.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Oppositiepartijen in Groningen willen komende woensdag een spoeddebat over het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Het centrum heeft een tekort van €2,8 miljoen en vreest op korte termijn failliet te gaan. De provincie en gemeente Het Hoge Land geven geen extra publiek geld. De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. De Ierse auteur zegt dat haar steun voor Palestine Action de reden is. Die groep is in juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en als terroristisch aangemerkt. Daardoor is het voor de uitgever lastig haar royalties uit te betalen. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Volgens Rutte kan dat goed werken, ook samen met de NAVO. De EU heeft volgens hem een economische en politieke rol naast de militaire taak van de NAVO. De man die acteur Bas Muis in maart 2023 in Arnhem gijzelde en mishandelde, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens het Hof schoot Harry W. de acteur met een spijkerpistool. Medeverdachte Madelon L. kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Dan nog het weer. De temperatuur ligt op dit moment rond 17 graden en daalt later naar ongeveer 14 graden. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gok op String. Maar ik kan ernaast zitten. Ja, String dus toch. Ja. Het is bijna 7 uur, mensen. En dat is een lekker vrolijk plaatje van Sammy Shaw. Like a puppet on a string. Mensen, ik ga er aan beginnen. Bij een vrije woensdagavond. Morgenochtend is de Joey weer met de ochtendshow. En gelijk daarna zijn wij weer met verse koffie. En natuurlijk heel veel mooie platen uit de jaren 60 en 70. We eindigen de show vandaag onder andere met een optreden van The Kinks. Hier zijn ze live. Maar dat had je al gehoord, hè? Lola, ik wens je een fijne avond.
1: Matter in a club, down and also, oh, where you go, champagne, it is just that Jericho laugh. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lonninga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan, maar JA21 en PRO vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Nu nog het weer. Op dit moment is het 16 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur daalt later naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan. Maar Ja 21 en Pro vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Nu nog het weer. Op dit moment is het 16 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur daalt later naar ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan, maar JA21 en PRO vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Nu nog het weer. Op dit moment is het 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige zuidenwind. De temperatuur blijft verder stabiel rond 13 graden. De bewolking blijft overheersen en de wind blijft matig uit het zuiden waaien. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer steunt de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport niet. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende. D66 zegt dat er handreikingen zijn gedaan. Maar JA21 en PRO vragen welke. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het wetsvoorstel voor meer bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden sneller computers en smartphones mogen hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Ook het opschorten van toezicht bij staatsnoodrecht vindt het college riskant. NPO zegt met alle partijen in gesprek te blijven na een brandbrief van ruim 400 medewerkers. Zij zijn boos over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen vanwege de deelname van Israël. De NPO geeft voorlopig geen toelichting. De ombudsman kreeg tientallen klachten en stuurt die door. Nu nog het weer. Op dit moment is het 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige zuidenwind. De temperatuur blijft verder stabiel rond 13 graden. De bewolking blijft overheersen en de wind blijft matig uit het zuiden waaien. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een 2e besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man. Een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085 82 00 89.

0: premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op 1 dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een 2e besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een 2e besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man. Een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur. Volgens hem kostte de bouw te veel. Ook dierenactiviste Leni het Hart noemt het WEC een waanidee en vindt dat het failliet moet gaan. Nu nog het weer. Het is 12 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond 12 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een 2e besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de zakenman die als eerste besmet raakte en op 5 oktober overleed. De man zat al in quarantaine. Hij kreeg maandag klachten en had volgens het ministerie nauwelijks contact met anderen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast steun en donaties ook kritiek. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be OK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be OK zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur blijft rond 12 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be OK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be OK zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur blijft rond 12 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.